Ik ben een spam, ben een lion, ben met Simba. Chillen luxe, ben een gangster, Jonko in die Bema. Op die Vespa met die klok, ik zorg voor ruïna. Creamy in Dina, overal ik moet verdienen. Ruïna, ruïna, het geeft besef, ik ben Shishinui. Faccio masse, re mysterio, buchi in l'intestino. Facciamo soldi, slot machine, ti spacca la mashallah. Non parlo col maresciallo,